zitten gebaald in het kornaan. Maar de baatje wacht. Lut zijn pinnen doen. Maar het zijn chinchie doen. Hey, na, zijn ben nog zo'n schoon. Dit maar doen. Koks, koks. Ash lakmanto kya, sa on chuklala.